Hou, letterlik, nie nou na rechtkak, en ook hier in die tyd binnen, die radio station. Ek hier pomme kwa na voortoe, en ek hier per het om in die kikpo radio, my hap, my kwa na gotaag kwa. En sien my talk per het op, kwa na die country hour, nie, en ook hier listen to your song. My kwa man, ek hier man, ek het op, en sien my talk per het op, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, en Midland. Ek hier my talk per het op, en hier man, ek jam party, en ek hier sien, as my talk ek op, en sien. Listen to your song. He said, "Okay, now we're going to the country hour. We're going to the country hour.